Charlies Berg, wat die uur afsluit met Hookah Tookah. Alpha Wolf voor dit met Afternoons in Utopia en Kevin Leo Somonique, I Believe in You. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin die nieuwe uur, die laste uur wat ons saamkeer op die vroege dinsdagmorgen, met Bad Boys Blue, Come Back and Stay. Sunne Hubert, die meisje van Follow the Sun, en dan Michael Learns to Rock. You are breaking my heart again.

0: A bright young tastes like you en Boy van Jaarsveld se middernag serenade. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Hou van Bosveld Studio se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Nuus stem van Rick Astley met Cry for Help. As ek Natasha Obear se terug na my geboorteland. Hier is by Bosveld Stereo 107.5 en ons gaan voort met die klanke van Kelly Clarkson met Catch My Breath.

country klanke van John Party met Starlight. Julle is matrons, ons dans as almal sit en kyk, en ook Paul McCartney sit this one. Julle luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en onthou, daar is nog kans tot 6:00 vanoggend om jou verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn, die nommer is 064-115-2281. Afrikaanse muziek nou van Marissa met Laat het goed gaan.

En so gaan ons voort met die goeie klanke hier by Bosveld Studio. Paul Simon, saam met Ladysmith Black Mambazo, met You Can Call Me Al. Daar is nou 10 minuut oor 8 op hierdie dinsdagmore. Nie luister saam na Bosveld Studio 107.5. Dis weer eens goeie môre en baie welkom van my af, Lieper Zeski. Ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar. En ek hoop het gaan baie gemoed jou vanoggend. Plaaslike klanke nou van Karleen van Jaarsveld, met Dans in hierdie een.

Ek hoor jou Travel of Love in this London Boys. Om ons bietjie ritme by hierdie Dinsdag gevoeg het. Van London Boys, dan muziek vir jou van Karen Oughart, een van haar ouer gunsteling is hier in my flow. Spoel self, Hart van Goud.

Niks feit dat Vicky Country nie Little Biddy van niemand anders as Alan Jackson nie goed gedoen vir homself hierdie man in die country wereld nie. Nerea is Bosal Stereo en Joe Soft en hy is 6 speeligies wat mense soms met mekaar speel nie. So nodig.

Suid-Afrikaans goud hierdie van Lauren Kaplius, Kentucky Blues. Het 11 uur na die nuus hoofdrek en verkeer gaan gesels met Zonnebloeme. Meneer Neil Diamond, sy beautiful noise, neem ons nader en al die.

0: Don't let me down, Andante, Andante. Die was een supertreffer geweest voor een supergroep, een Zweedse groep, ABBA. Destijds. Die nie pas ons geschakeld moore, welkom. Voor het vier het ons Zonnebloemse splinternieuwe enkels net gespeel, Vissvleis, en hy is reeds ooral beskikbaar op daar die digitale platforms. Kyk die musiekvideo op YouTube.
1: Kom kuier saam by die hervormde kerk Brit, se kuierfees op 9 Mei, vanaf 9 uur voor middag. Geniet heerlijke kos van vleis en gebak tot vetkoek, pannekoek en curry en rys. Daar is ook kindervermaak, 'n teetuin en 'n gewilde wit olifant tafel. Die Neil Roberts boereorkes gaan musiek maak, asook veteran motors op uitstalling. Kaart faciliteite is beskikbaar. E-pos nokbrits@gmail.com of kontak Dominique Kobus Selye by 081-249-8544.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: Die N1 Dani Hubert deurpad richting Suid Slossane voertuig by Rangel. N1 Suidpad na Brakfontein beslaar is daar pandwerke. Die N1 Suid Slossane voertuig met Garsfontein weg. Die N4 West Slossane voertuig op pad na die N1. Dan die N1 Suid Slossane voertuig by Rancho, wees op die uitkijk. Die N1 Suid Slossane voertuig het na die proefplaas beslaar. N1 Noord voorval plaasvind by die Goue Snelweg en dit is die probleme, dan spring jy weer op hoogte. Nou.

Cowboys stem van de Crystal Gale. Nou, bij Bosals, serieus meneer, die Leekie Boers gaan binnenkort met Anton ook weer gesels. Hij heeft een nieuwe muziek uit. Hier is Blommetje, gedenk aan mij. Hij is spook van Uniondale, nee.

Broers, hè? As Brian Dennis en Carl Wilson, saam met hun neef destijds, Mike Love en een vriend Al Jardine, wat in 1961 The Beach Boys gestig het in California, die ook een van hulle groot treffers, Then I Kissed Her. Ek het hier een van Eden vir jou, die is danser, Mike.

0: Dis die cocoa, of dis the sweet met cocoa, liewer. Is op die kop 11:15 ook nou by Bosveld Stereo in die tyd. Aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad, Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9, oorkant Brits Hospitaal.

Die rooiwijn profeet, die besem. Voor dit, Belinda Carlisle sê, live your life, be free. Mooi en goeie gouwe gunstelinge by Bosveld. En Afrikaanse klanke ook so tussendeur wat dit extra lekker maak. En nou Robert Palmer, wat sy bydrae gaan lever met I'll Be Your Baby Tonight.

Die rooiwijn profeet, die besem. Voor dit, Belinda Carlisle sê, live your life, be free. Mooi en goeie gouwe gunstelinge by Bosveld. En Afrikaanse klanke ook so tussendeur wat dit extra lekker maak. En nou Robert Palmer, wat sy bydrae gaan lewer met I'll Be Your Baby Tonight.

Dis Fleetwood Mac met Dreams by Bosveld Stereo voor de Dirk van der Westhuizen. Mixed Emotions net so voor die jongste verkeersverslag.

In ons bloed, Liesel Peters by Bosveld Stereo, 13 minute oor 3. En nou klanke van Michael Martin Murphy, Never Given Up on Love.

0: Dit is Shanae Valentine met Beautiful vanavond. En uitgegeven van Chris Rea met Soft Top and Hard Shoulder. Die weile Chris Rea. Goeie muziek gemaakt, die man. He. Dit is 14 minuten oor 4 bij Bosveld Stereo. Die tijd aan je gebring door Honeydew Lawn Mowers. Voor meer inlichting kan je skakel bij 083-305-7085.
1: Honeydew Lawn Mowers, die verskaffers van die volledige reeks tandem producten. Elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelijk. Tandem grasnijers voldoen aan al jouw behoeftes. Eén hou verewig. Moenie wag nie. Skakel Honeydew Lawn Mowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dirk Bentley met Gone. Hier by Bosveld Stereo, net uit vir die verkeer. Ons kyk na die paaie. Hou my op hoogte by 064-115-2281. R21 Noord, dit is stilstaande voertuig by R21 Noord voor die R25. Boysens, M1 Suid, druk verkeer richting Boysens. Valens, die N1 Suid, druk verkeer nader aan Beierse Deelaan. Bedford View, die N12, R24 Wes, stadig vloeiende verkeer beide routes na en van die Gelulies. R21 Suid, stilstaande voertuig Suid na Nalmapiuslaan. N12 Oos, stilstaande voertuig, is aangemeld by N12 Oos voor Klipervuur weg. Die N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord voor Winnie Mandela Laan. Die N1 Suid, stilstaande voertuig by Brakfonteinweg. Verder aan, Northwold, Malibongwe-Rai Laan, verkeerslichte buitenwerking by Bel-Airs Laan. Northgate, Northumberland, is die verkeerslichte buitenwerking by Oriel Laan. In Fairways, of liever Fourways, is daar in Cedarweg, verkeerslichte buitenwerking by Valley Road. Kijk naar haar die spelling. In Honeydew, by Eerste Deelaan, is die verkeerslichte buitenwerking by Christian de Wetweg. Midrand, K101, verkeerslichte buitenwerking by Weststraat. Transoranjeweg, die pad verspoel tussen Middle Crescent en W van Komustraat, so wees asseblief versigtig. Hou dit veilig daar buite op die natpaaie. Goeie is beweeg ons versier bietjie na Nederland toe. Hoekom dan nie? Hierdie is Belinda Kneer met Wind van Verlangen.

0: die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Sibiki, Brad Paisley met Mud on the Tires. Ja wel, absoluut swis, die grondpaaie ry in hierdie weer, hoekom nie? R21 Noord, is daar een botsing op die R21 Noord aangemeld voor Rietfontein Wisselaar. Die N3 in een noordelike richting is stilstaande voertuig op die N3 Noord by Modderfonteinweg. N1 Noord, stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die oprit tot New Road. Ormonde, die M1 Maaikien Suid, druk verkeer nader aan Ormonde. N1 Noord, stilstaande voertuig op die N1 Noord by Ellendaleweg. Die N12 Oos, stilstaande voertuig op die N12 Oos by Rondebultweg. N1 Danieweer Noord, botsing aangemeld by N1 Noord by Rigel Laan. Jimiston, die N3 Suid, druk verkeer richting Geldenhuis Wisselaar. In Weldevredenpark, die N1 in die suidelike richting, druk verkeer nader aan 14de Laan. So wees asblief by uitkyk. Dan Boksburg, Rietfonteinweg, verkeersligte by te werk en by Rywenswoodweg. Crowthorne, R55, botsing by Arthur Laan, wat vertragings veroorsaak. Tans, Pretoria, George Storaar Laan, is die verkeersligte by te werk en by Toosjes Straat. En Solomon Mahlangulana Pretoria, die pad verspoel by Delphi Laan. So wees asblief by uitkyk, vir my en ding jy kan. Het is blief baie veilig daar buiten.

Wel, eerst geweest met Hello World hier bij Bosveld Stereo. En dan is dit nou tijd voor Simeon Hamman, My Alles Jy.

Is allemaal rustig vir hierdie muziek, ne? So krijg het een kachel muziek hier is breed geweest met Lost Without Your Love. En dan ook Amanda Light, ek sal jou nooit vergeet nie. Kom ons oor, wat is dit wat Chris de Burgh vier met sy A Celebration? Don't

Dit was aan Luanel gewees met haar ek en jy bly oor. En sy kan haar maar sing, sy het haar maar baie vir ons gesing. En ek dink daar gaan nog baie liedjies van haar kant afkom. Die volgende een het ek nou nie iets in van gekry. Nie, het is Carleen Hisselman en haar man Anthony McGee. Die lewe se wals, maar dis ook 'n liedjie uit die pen van Sonette Bridges.

En is Ewart Swart met boereharte en het is Renette en Johan Visser wat sê, hulle hou baie van Ewart Swart, platte by aarde sanger en een baie mooi liekie. Hier is Pieter Richmiller, dis Bedoel.

Het was eerst You're the One van de Carpenters en dan André Swiger, samen met Jelena Hetema, twee feilbare mensen. Sy het ook jaren geleden die TV-reeks Sonkringse themalied gesing. Rocking Horse, Don't You Want to Fall in Love? Wil jy nie?

Die bekende stem van Nicole, Take Away the Heartaches. Wil dit doen, ja, met die mooie muziek. Yulin, my droommeisie.

Enola Gay, dit was Orchestra Manoeuvres aan die Dark, so een rustige enetjie, net so voor ek nou vir jou moet groet, en dan laat ek jou in die handen van Gilbert Bosch, hy het ook die heruitsending van die onderhoud van met Marley van der Merwe, wat Eddie gehad het, so ek praat weer morgen aan met jou, en morgen aan het ek ook een gast in die atelier, Jolandi Verster, en verlede week, ja, haar nieuwe liedjie bly by my op die bekendstellingsprogram gehad, en sy is dan morgen aan hier, my gas in die atelier, net so na 7. Ek groet jou, en ek sê, jy moet maar warm bly, met die muziek van Bosveld, en hier is Donna Winners, To Spend My Whole Life With You, en ook Ben Spence, wat sal ek doen, as jy my verlaat? Praat weer morgen, tot ziens.

En dit was die groep vier werke en die wiel het gedraai. Ja, somtijds draai en hy draai somtijds ook baie vinniger as wat hy verwag, nee. Hulle noem het karma, somtijds. Maar laat ons al genoemd, hy kry hier achter die blad. Voordat ons daarbij kom, het ek eerst vir hier ene keer, ey, dit bring al vir my mooie herinneringe. So op plaas geboor hem. Dit is Jocknell en ek verlang na jou. Sy weergawe van die oorspronkelijke.

Goedens, so kom ons aan die einde van die vorige ure en The Beatles and You've Got to Hide Your Love Away. Jolani's Caravans and Alvin Stardust, I Feel Like Buddy Holly, Sandra and Seal It Forever. Nou ja, ons is al reeds in die nieuwe ure in en het is so pas een minuut daar oor en ons begin hierdie ure met een baie bekende strut. In die deel gaan jy over zeker herken en hierdie ene vat om my baie ver terug in tyd in. Kijk, het dans allemaal bij, waar ik ook hier Audrey Lenders, and for the rest of my life.

En so begin ek hier die laaste uur van die dag saam met die baie bekende Audrey Landers. En hierdie bly een van my gunstelinge, persoonlike gunstelinge van haar. En sy was ook een vrou wat my ma dan maar verskriklik kwaad gehad het op baie rol, die televisiereeks natuurlijk, Dallas, Made for the Rest of My Life. En toevallig, toe sien ek nou iets raak, nou hierdie is my verskriklik baie ironies, want het gebeur, in my geval, op die storm, het ek dink nie dat dit ooit al gebeur met my nie, maar dit het vanaand gebeur. Hoekom? Sal ek nie weet nie. Want as ek reg is, gaan die volgende snit, die precieze selde snit wees, maar net in Afrikaans, as ek het nie mis het nie. Ek praat onder correctie nie, maar ek is amper doodseker van, ek is reg. Ek het ook vir jou Wynand Strydom met die baie bekende Beaufort Wes, maar hierdie nou is so bietjie anderste, hy word herbesoek, as ek het so kan stel. Dan het ek ook vir jou die beste van die jare 80's in My Hood met Star. En nou die ene waarvan ek gepraat het, ek het hierdie uur begin met Audrey Landers, so For the Rest of My Life, en as ek, soos ek te sê, as ek, het slaan my dood met een natvis. Hierdie is die eerste keer dat ek so iets gesien gebeur. Maar, ek mag verkeerd wees, ek is nie seker nie, ek dink ek is. Miskien, maar hierdie is Arena de Wit vir so lang as ek lewe.

er eindelijk gebeurt, zal niemand weet. In allemaal wel een erval, niet van alles vergeet. Op je einde van die dag, is er niks wat draait. Die twee datums op het klip, is al wat zaak. En die enigste werkelijke, eindelijke ding, is die streepie

Nu as ek nou hierdie recht staan, dan is het weinig aan strijd om sy Beaufort West herbesoek, as ek het so kan stel. Dit is nou die ou bekende, beautiful in Beaufort West. Nou ja, nie, glad nie sleg nie. My hoed se staar, en dan was ek so even verkeerd gewees vroeger. Het was toen nou nie die snit wat ek gedink het gaan wees nie. So Arena de Wit met is so lang as ons lewe, was nie dieselfde as die een waarmee ons hier begin het nie, ek en jy. Maar nie te min, dit was so amper, of ek was helemaal verbaas. Maar hier is so'n bykie Afrikaanse klanke nog steeds, en hierdie is die nieuwe kan ek bekendstelling, so nie so onlangs is hy bekendgestel, en dit is Bibi en Fat Man. Ja, die twee, skep as het reen, en dit is wel pap, 18 minuut oor 11, en welkom by Boswaldstede, hierdie is pap reen.

Dit was Bibi en Fat Man met Papreen. Ja, bly dan maar straks, alles in die muziekvideo kyk. Goed, ek is hier binnenkort Caroline Grace en Kortbroek en dan Geraldine. Sy het by hom al verskillende goeie kunstenaar. The Candles, een van my ginstelinge vanaf. Maar hierdie is Only a Woman Can. Maar hier is hierdie enekie, wat ons dan nader vat na die laaste helfte van hierdie uur. Groep die naam van Slide in Universe. Goeie naam en welkom, as jy is pas geskakel, jy luister op Bosveld in 7.5 FM.

En dit was Willie en Natasha met U is en die evangelie muziek waarmee ek en jy dan een nieuwe dag verwelkom is die middel van die week. Goeiemorgen, gaan het goed? Ek vertrou dat jy weet dat dit tenminste aangenaam was en dat alles wat jy beplan het daarom goed verloop het. Ek moet sê, my week is nog net 2 dae oud gewees, maar het was baie lang. Ja, ek dink ek het 2 maande in een rij gehad. Hopelijk is vandag later nie nog een maandag nie. Want laas week was een baie kort week gewees in die het was 3 dae lang, maar ek geloof in my, het vir my gevoel soos 2 weke lang. Dion Roberts, binnenkort die ouma, we ken die ene, jy sal hom verseker herken as jy hom luister, en is Turned Into Love. Ja, was een dame gewees, wat hom opgeneem met jaar daarna, en uiteindelik daar meer ons opspraak gemaakt. Marno van der Merwe met 4 brand, maar eers die man. Sy stem sal jy beseker herken, hy is deel van die groep gewees Modern Talking. Hier is Thomas Anders, You Have Rescued Me.

En dit was Samantha Lynyrd in jou hart sal heel raak. Net voor het Kincaid. Do you remember Marilyn en dan Chardonnay? Dat is mooi, ne? Sit down at the fireplace. Vooral met die reen. Kan net lekker wees. En romanties. Maar ons gaan binnenkort romanties raak in Tindel. Waarmee ek jou gaan groet. Is een enorme driver. Maar eerst Lea, wat ons nader van zo'n toen. Ek mag jou mis. En dan hierdie ene. Kijk, het blijde maar een van my ginselingen van die man. Unieke stem en heel te mal te vroeg opgehou sing, maar weens mediese redes. Sy naam is Michael Bolton en Steel Bars. Goeiemorgen, welkom, jy is in my skakel by Boswald 107.5 FM. My naam is Gilbert Bosch, my laatste deel van die uur wat aanbreek, voordat ek vir ons sê tot ziens, spasie maak vir Rudy van Deventer en sy meere collega, wat vanochtend uitsaai.